0: Hey, Olio.
1: Zijn er lastmeetjes, ik als jullie de kunnen tijd en let in ons. Lastmeetje, stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.